0: Goedenacht, het is nu 3:00.
1: Dit is Frances Dix met het radionieuws op iTurn Radio. Een meisje van 14 dat door een man tegen haar wil was meegenomen in Italië is aan hem ontkomen door een internationaal SOS-gebaar te maken dat door agenten herkend werd. Ze zat in de auto van de verdachte, de vriend van haar moeder, en hij zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Toen hij even stopte om iets te kopen in een winkel maakte ze naar agenten het gebaar, een in de duim geknepen vuist. De 47-jarige Roemeen werd opgepakt toen hij de winkel uitkwam en

0: vast. De moeder wist van niks en heeft aangifte gedaan. Vorige maand heeft Rusland na 7 jaar zijn ambassadeur uit het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken en hij is nog niet vervangen. Of en wanneer dat gaat gebeuren is onbekend, maar duidelijk is dat er op de Russische ambassade in Londen nog maar 1 hoge diplomaat zit. Een woordvoerder zegt dat de ambassadeur veel moeite deed om de communicatie in Engeland te behouden, maar dat de Britse regering de weg van de confrontatie koos met Rusland. Oekraïne heeft 2 Engelse drones gebruikt voor aanvallen op Rusland. Dat heeft er wellicht mee te maken. De gezondheidstoestand van de Noorse koning Harald is dit weekend in het ziekenhuis verslechterd. De 89-jarige vorst werd maandag opgenomen met complicaties die veroorzaakt werden door bloedarmoede. Daar kreeg hij een bacteriële infectie bovenop die behandeld wordt met antibiotica, al dus een verklaring van het Noorse Hof. Zijn taken worden voorlopig waargenomen door zijn zoon kroonprins Haakon. Koning Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Een jongen van 4 jaar is op een camping in Kroatië tijdens het spelen gebeten door een zandadder. Dat is een zeer giftige slang. Het slachtoffertje is naar een ziekenhuis gebracht waar hij tegengif heeft gekregen waar hij goed op reageerde. Mogelijk was de slang die hem beet nog jong, waardoor hij niet te veel gif binnenkreeg. De jongen komt uit Oostenrijk en was met zijn familie op vakantie in Kroatië. En dan nog het weer. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar 4 tot 13 graden. Overdag is het vooral in het zuiden zonnig. In het midden en noorden komen wat wolkenvelden voor. Het wordt een graad of 22 en er staat dan een matige oostenwind. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.
5: Let's turn it up a little bit.

0: iTurn Radio. Op jouw maandag. iTurn Radio. Goedendag, het is nu 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTurn Radio. Een meisje van 14 dat door een man tegen haar wil was meegenomen in Italië is aan hem ontkomen door een internationaal SOS-gebaar te maken dat door agenten herkend werd. Ze zat in de auto van de verdachte, de vriend van haar moeder, en hij zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Toen hij even stopte om iets te kopen in een winkel maakte ze naar agenten het gebaar, een in de duim geknepen vuist. De 47-jarige Roemeen werd opgepakt toen hij de winkel uitkwam en zit vast. De moeder wist van niks en heeft aangifte gedaan. Vorige maand heeft Rusland na 7 jaar zijn ambassadeur uit het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken en hij is nog niet vervangen. Of en wanneer dat gaat gebeuren is onbekend, maar duidelijk is dat er op de Russische ambassade in Londen nog maar 1 hoge diplomaat zit. Een woordvoerder zegt dat de ambassadeur veel moeite deed om de communicatie in Engeland te behouden, maar dat de Britse regering de weg van de confrontatie koos met Rusland. Oekraïne heeft 2 Engelse drones gebruikt voor aanvallen op Rusland. Dat heeft er wellicht mee te maken. De gezondheidstoestand van de Noorse koning Harald is dit weekend in het ziekenhuis verslechterd. De 89-jarige vorst werd maandag opgenomen met complicaties die veroorzaakt werden door bloedarmoede. Daar kreeg hij een bacteriële infectie bovenop die behandeld wordt met antibiotica, al dus een verklaring.

0: koning van het Noorse Hof. Zijn taken worden voorlopig waargenomen door zijn zoon kroonprins Haakon. Koning Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Een jongen van 4 jaar is op een camping in Kroatië tijdens het spelen gebeten door een zandadder. Dat is een zeer giftige slang. Het slachtoffertje is naar een ziekenhuis gebracht waar hij tegengif heeft gekregen waar hij goed op reageerde. Mogelijk was de slang die hem beet nog jong, waardoor hij niet te veel gif binnenkreeg. De jongen komt uit Oostenrijk en was met zijn familie op vakantie in Kroatië. En dan nog het weer. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar 4 tot 13 graden. Overdag is het vooral in het zuiden zonnig. In het midden en noorden komen wat wolkenvelden voor. Het wordt een graad of 22 en er staat dan een matige oostenwind. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iHeartRadio.
2: The radio station.

0: Dit is iTurn Radio. Op jouw maandag. iTurn Radio. Goedenacht, het is nu 5:00.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTurn Radio. Een meisje van 14 dat door een man tegen haar wil was meegenomen in Italië is aan hem ontkomen door een internationaal SOS-gebaar te maken dat door agenten herkend werd. Ze zat in de auto van de verdachte, de vriend van haar moeder, en hij zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Toen hij even stopte om iets te kopen in een winkel, maakte ze naar agenten het gebaar, een in de duim geknepen vuist. De 47-jarige Roemeen werd opgepakt toen hij de winkel uitkwam en zit vast. De moeder wist van niks en heeft aangifte gedaan. Vorige maand heeft Rusland na 7 jaar zijn ambassadeur uit het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken en hij is nog niet vervangen. Of en wanneer dat gaat gebeuren is onbekend, maar duidelijk is dat er op de Russische ambassade in Londen nog maar 1 hoge diplomaat zit. Een woordvoerder zegt dat de ambassadeur veel moeite deed om de communicatie in Engeland te behouden, maar dat de Britse regering de weg van de confrontatie koos met Rusland. Oekraïne heeft 2 Engelse drones gebruikt voor aanvallen op Rusland. Dat heeft er wellicht mee te maken. De gezondheidstoestand van de Noorse koning Harald is dit weekend in het ziekenhuis verslechterd. De 89-jarige vorst werd maandag opgenomen met complicaties die veroorzaakt werden door bloedarmoede. Daar kreeg hij een bacteriële infectie bovenop die behandeld wordt met antibiotica, al dus een verklaring van het Noorse Hof. Zijn taken worden voorlopig waargenomen door zijn zoon kroonprins Haakon. Koning Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Een jongen van 4 jaar is op een camping in Kroatië tijdens het spelen gebeten door een zandadder. Dat is een zeer giftige slang. Het slachtoffertje is naar een ziekenhuis gebracht waar hij tegengif heeft gekregen waar hij goed op reageerde. Mogelijk was de slang die hem beet nog jong, waardoor hij niet te veel gif binnenkreeg. De jongen komt uit Oostenrijk en was met zijn familie op vakantie in Kroatië. En dan nog het weer. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar 4 tot 13 graden. Overdag is het vooral in het zuiden zonnig. In het midden en noorden komen wat wolkenvelden voor. Het wordt een graad of 22 en er staat dan een matige oostenwind. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort.

0: Goedemorgen, het is nu 6 uur. Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTurn Radio. Op de A28 bij het Gelderse Wezep is vannacht een Oostenrijkse touringcar van de weg geraakt. Er zijn meerdere gewonden. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. De A28 is na het ongeluk in beide richtingen afgesloten. De politiewoordvoerder zegt dat de ochtendspits veel gevolgen gaat merken van het busongeluk. Oekraïne heeft opnieuw de Russische webwinkel Ozon bestookt. Twee kinderen in de Russische regio Krasnodar zouden zijn omgekomen door brokstukken van een drone. Ook zouden er 9 gewonden zijn. Het is de derde nacht op rij dat Oekraïne de webwinkel aanvalt. De voorbije tijd voert Oekraïne doorlopend aanvallen uit op logistieke centra en op de Russische olie-infrastructuur. Rusland heeft daardoor brandstoftekorten. In Rome is een 14-jarig meisje dankzij het SOS-handgebaar ontkomen aan een mogelijke verkrachting. Twee oplettende agenten grepen direct in. Ze zat huilend in haar eentje in een witte auto en bleek te zijn meegenomen door de Roemeense partner van haar moeder. De man had al geprobeerd haar seksueel te misbruiken. Hij was even een winkel binnengegaan. Daar is hij opgepakt op verdenking van zware seksuele mishandeling. Ook de moeder van het meisje deed aangifte. De partner had haar herhaaldelijk mishandeld. Het meisje krijgt slachtofferhulp. In de Amerikaanse staat Nevada moeten nog eens 90.000 mensen extra hun huizen verlaten vanwege de enorme bosbranden daar. Het vuur breidt zich door de veranderende wind razendsnel uit. Zeker 6 mensen zijn gewond geraakt, onder wie 3 hulpverleners. Het vuur brak afgelopen zaterdag uit op de droge heuvels van Reno en beslaat inmiddels ruim 60 vierkante kilometer. Reno is met bijna 300.000 inwoners de tweede stad van de staat Nevada, na Las Vegas. Het weer overwegend zonnig en de komende uren weinig wind. Het kwik loopt op naar rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw maandag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op iTunes Radio. Op de A28 bij het Gelderse Wezep is een touringcar van de weg geraakt bij een aanrijding met een bestelbus. Hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Er zijn meerdere gewonden. Hoeveel exact is nog niet bekend. In de bus zaten zo'n 50 mensen. De Duitse touringcar met Oostenrijks kenteken ligt buiten de vangrails op zijn kant. Hoe het is gebeurd is nog niet duidelijk. Volgens Rijkswaterstaat blijft de A28 tussen het Harde en Zwolle in beide richtingen afgesloten tot en met de avondspits. Er zijn ambulances uit verschillende regio's en 3 traumahelikopters ingezet. Oekraïne heeft opnieuw de Russische webwinkel Ozon bestookt. 2 kinderen in de Russische regio Krasnodar zouden zijn omgekomen door brokstukken van een drone. Ook zouden er 9 gewonden zijn. Het is de 3e nacht op rij dat Oekraïne de webwinkel aanvalt. De voorbije tijd voert Oekraïne doorlopend aanvallen uit op logistieke centra en op de Russische olie-infrastructuur. Rusland heeft daardoor brandstoftekorten. In Rome is een 14-jarig meisje dankzij het SOS-handgebaar ontkomen aan een mogelijke verkrachting. 2 oplettende agenten grepen direct in. Ze zat huilend in haar eentje in een witte auto en bleek te zijn meegenomen door de Roemeense partner van haar moeder. De man had al geprobeerd haar seksueel te misbruiken. Hij was even een winkel binnengegaan. Daar is hij opgepakt op verdenking van zware seksuele mishandeling. Ook de moeder van het meisje deed aangifte. De partner had haar herhaaldelijk mishandeld. Het meisje krijgt slachtofferhulp. In de Amerikaanse staat Nevada moeten nog eens 90.000 mensen extra hun huizen verlaten vanwege de enorme bosbranden daar. Het vuur breidt zich door de veranderende wind razendsnel uit. Zeker 6 mensen zijn gewond geraakt, onder wie 3 hulpverleners. Het vuur brak afgelopen zaterdag uit op de droge heuvels van Reno en beslaat inmiddels ruim 60 vierkante kilometer. Reno is met bijna 300.000 inwoners de 2e stad van de staat Nevada, na Las Vegas. Het weer overwegend zonnig en de komende uren weinig wind. Het kwik loopt op naar rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

als je eenzaam bent, mijn liefste. Brand dan een kaars vannacht voor je venster. Een beschermde vlam.

0: 8 uur. Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTurn Radio. Op de A28 bij het Gelderse Wezep is een touringcar door de vangrail geslagen na een aanrijding met een bestelbus. Er zouden zeker 20 gewonden zijn. Volgens de politie gaat het om scholieren. De ravage is enorm. De Duitse touringcar met Oostenrijks kenteken ligt op zijn kant en de bestelbus is in 2 stukken gebroken. De A28 tussen het Harde en Zwolle blijft in beide richtingen dicht tot en met de avondspits. Er zijn ambulances uit verschillende regio's en 3 traumahelikopters ingezet. Een nieuwe behandelmethode voor endeldarmkanker. Bestraling en chemo leiden vaak ook tot genezing, terwijl de endeldarm dan behouden blijft. De studie onder leiding van het Radboud UMC is vandaag gepubliceerd in The Lancet Oncology. Voorheen was er maar 1 optie, het verwijderen van de endeldarm met alle gevolgen van dien. Er deden ruim 500 patiënten uit diverse landen mee aan het onderzoek. Bij 4 van de 5 bleek de combinatie van bestralen en chemotherapie effectief, waardoor opereren niet of nauwelijks nog nodig was. Een Nederlandse stichting gaat samen met een Noorse organisatie een groot ondergronds ziekenhuis bouwen in Oekraïne. Gewonde militairen kunnen daarmee straks dichter bij het front worden behandeld. Dat is bekendgemaakt op de 35e onafhankelijkheidsdag van het land. Vandaag in 1991 riep het Oekraïnse parlement onafhankelijkheid uit van de Sovjet-Unie. Het land is al 4 jaar in oorlog met Rusland. Het ondergrondse ziekenhuis komt op een geheime plek op 8 meter diepte en wordt helemaal in beton gegoten. De eigenaar van het rampcafé in het Zwitserse Grand Montana is opgepakt wegens huiselijk geweld. Hij zou zijn vrouw en mede-eigenaar van de bar zodanig hebben mishandeld dat ze naar een ziekenhuis moest. Of ze al uit het ziekenhuis is ontslagen is onbekend. De mishandeling zou 2 weken geleden zijn gebeurd. Bij een brand in hun café tijdens de nieuwjaarsnacht kwamen 41 bezoekers om en raakten er 119 gewond. Veel Zwitsers zien het echtpaar als schuldigen aan de brand. Het weer overwegend zonnig en de komende uren weinig wind. Het kwik loopt op naar rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with

0: al een jaar een veiligheidsakkoord te sluiten tussen Israël en de Syrische regering van president Ahmed al-Sharaa. Damascus verbrak het contact met Jeruzalem na de recente Israëlische luchtaanval op een Syrische luchtmachtbasis. In de Groningse plaats Bourtange is een 49-jarige man omgekomen bij een steekpartij in een woning. Na het incident is een 46-jarige man uit de gemeente Westerwolde, waar Bourtange onder valt, aangehouden. Hij wordt momenteel verhoord door de politie. Hulpverleners konden niets meer voor het slachtoffer doen. De recherche verricht sporenonderzoek in het pand. De aanleiding van de steekpartij is nog niet bekend. Een grote ravage bij een aanrijding tussen een touringcar en een bestelbus op de A28 bij het Gelderse Wezep. Van de ongeveer 20 gewonden zijn er 8 naar ziekenhuizen gebracht, onder wie de bestuurder van de bestelbus. In de touringcar zaten veel middelbare scholieren uit Duitsland. De touringcar zou achterop de bestelbus zijn geklapt, waarna de touringcar door de vangrail sloeg en op zijn kant naast de andere weghelft terecht kwam. De A28 tussen het Harde en Zwolle blijft in beide richtingen dicht tot en met de avondspits. Een nieuwe behandelmethode voor endeldarmkanker. De studie onder leiding van het Radboud UMC is vandaag gepubliceerd in The Lancet Oncology. Voorheen was er maar één optie: het verwijderen van de endeldarm met alle gevolgen van dien. Er deden ruim 500 patiënten uit diverse landen mee aan het onderzoek. Bij 4 van de 5 bleek de combinatie van bestraling en chemotherapie effectief, waardoor opereren niet of nauwelijks nog nodig was. Het weer overwegend zonnig, de komende uren weinig wind. Het kwik loopt op naar rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw maandag.
1: iTunes Radio.
2: Goedemorgen, het is nu 10 uur.
3: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op iTunes Radio. De EU trekt per direct 6,1 miljard euro uit voor Oekraïne voor de aanschaf van raketten, munitie en radars. Het bedrag valt onder de lening van 90 miljard euro die vorig jaar was afgesproken. Zodra het land aantoont bij welke liefst Europese defensiebedrijven het geld wordt besteed, geeft de Europese Commissie...

0: Jordanië met elkaar gesproken over het verminderen van de spanningen na de Israëlische aanvallen op Syrisch grondgebied. De VS zouden hebben bemiddeld tussen beide landen. Washington probeert al meer dan een jaar een veiligheidsakkoord te sluiten tussen Israël en de Syrische regering van president Ahmed al-Sharaa. Damascus verbrak het contact met Jeruzalem na de recente Israëlische luchtaanval op een Syrische luchtmachtbasis. In de Groningse plaats Boertange is een 49-jarige man omgekomen bij een steekpartij in een woning. Na het incident is een 46-jarige man uit de gemeente Westerwolde, waar Boertange onder valt, aangehouden. Hij wordt momenteel verhoord door de politie. Hulpverleners konden niets meer voor het slachtoffer doen. De recherche verricht sporenonderzoek in het pand. De aanleiding van de steekpartij is nog niet bekend. Het weer overwegend zonnig, de komende uren weinig wind. Het kwik loopt op naar rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
11: You're listening to
12: iTurn Radio.
13: Volle kracht.
14: De Muziekfabriek. Vrienden en vriendinnen, fijn dat jullie zijn ingetuned voor een uurtje De Muziekfabriek. Het is wederom ons onder onsje. Zo geniet en laat je wederom verrassen.
15: Ron van der Steen is je makker.
14: Zo snel van start met de eerste drie. We beginnen met Alex Jordan. Hier is Happiness.
16: Zo.

0: My Love. Was toen een aardige hit in Nederland. En regelmatig schittert ze ook op het witte doek als actrice. Daarvoor zat Jessie Greene uit het archief Nice and Slow. En we begonnen met Alex Jordan en Happiness. Lekker dansnummer om helemaal totaal uit je dak te gaan. Verderop in de muziekfabriek aandacht voor de Jukebox Classic, de oude lullenplaat. En wat al niet meer. En natuurlijk ook veel muziek, zoals deze van Jeroen van der Boom.
1: We hebben veel gesproken, maar er is geen woord gezegd.

0: pakjes het vervolg, dit rijtje van drie. En zoals je van me gewend bent, draai ik ze drie aan drie. Maar we kunnen niet zonder jouw muzikale inspiratie. Ga daarvoor naar de website www.ronvandesteen.nl. En je bijdrage, die is van harte welkom.
1: Ron van der Steen.
2: From long time ago.
0: Bobby Vinton werd geboren in Cannonsburg in Pennsylvania, nabij Pittsburgh. Hij was het enige kind van een lokaal zeer populaire zanger. Zijn naam was Stan Vinton.
2: Hey Ron, play the record. Jukebox Classic.
0: Op die leeftijd van 16 jaar speelde Vinton voor het eerst met zijn band in clubs rond Pittsburgh. Met het geld dat hij daarmee verdiende, kon hij zijn studie aan de universiteit bekostigen waar hij muziek studeerde en slaagde. In die tijd raakte hij bekwaam in het bespelen van allerlei instrumenten waar zijn band gebruik van maakte. Piano, klarinet, saxofoon, trompet, drums en hobo. Na kort gediend te hebben in het Amerikaanse leger kreeg Vinton in 1960 een contract bij een platenmaatschappij als bandleader. Na twee onsuccesvolle albums en diverse singles leek de stekker eruit te gaan. Juist op dat moment scoorde Vinton zijn eerste hitsingle, getiteld Roses Are Red My Love. Hij stond 4 weken op nummer 1 in de Billboard Hot 100 in 1962. Zijn grootste hit is zonder twijfel Blue Velvet, die ook een nummer 1 hit werd op de Billboard Hot 100 in 1963. 23 jaar later noemde David Lynch zijn film Blue Velvet naar het nummer van Vinton. In 1990 klom het nummer naar de top van de hitlijsten in Groot-Brittannië, nadat het werd gebruikt in een reclame voor een huidcreme. In 1964 had Vinton nog 2 nummer 1 hits. There, I've Said It Again en Mr. Lonely. Onze voorkeur gaat uit naar een liedje uit 1961. Luister naar Bobby Vinton met Take Good Care of My Baby.

groot succes volgen voor deze Bobby Vinton met Blue Velvet. Je hoorde als de Jukebox Classic Take Good Care of My Baby. Wil je ook een Jukebox Classic aanvragen? Doe dat via www.ronvandesteen.nl. We gaan door met ons rijtje van drie. Hier is James Blunt.

0: Als programmamaker mag je het niet zeggen, maar ik ben toch een beetje fan van hem.
1: De Muziekfabriek.
0: James Blunt en So Far Gone.
2: Volle kracht. De Muziekfabriek.
0: En daarvoor zat een liedje uit de jaren 80 van Dennis Edwards. Don't Look Any Further lijkt me een heel goed plan. Nou, lekker hier op de Muziekfabriek. Want er is voor elk wat wils. En we begonnen met Jeroen van de Boom. Werd de tijd maar teruggedraaid. Oh, wat zou ik dat graag willen. En het dan nog eens dunnetjes overdoen. Hier is

0: je dit. Je vecht nooit alleen van de drie J's en daarvoor zat de Rolling Stones, die lekker rauwe oude Brown Sugar. En we begonnen dit rijtje van drie met Girls Aloud, Love Machine.
1: iTunes Radio.
2: Yo, every day iTunes Radio is highly recommended.
3: Yes!
2: Rondom van de Steen.
0: De zanger waar we dit keer mee te maken hebben komt uit de groep The Damned.
4: Oude lullenplaat.
0: De groep ontstond in 1976 als punkband en was na een contract te hebben getekend de eerste punkband.
4: Oude lullenplaat.
0: Ze brachten dan ook een singeltje uit en een LP. In de jaren 80 was The Damned een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de gothic strumming binnen de New Wave. In 1984 had de groep een gastoptreden in een aflevering van de televisieserie The Young Ones. Bandit Captain Sensible had begin jaren 80 een paar solo hits met de nummers What, Happy Talk en Glad It's All Over. Een nummer wat het goed deed in de disco's en clubs destijds was het liedje What. Luister nog eens naar de oude lulplaat voor deze keer van Captain Sensible.

0: En zoals je van me gewend bent, de beste gouden ouwe en natuurlijk recent werk hoor je hier in de muziekfabriek. Dit was een oudje hoor, uit de jaren 80. Captain Sensible en What?
1: Als het Nederlands is en goed, dan hoor je het hier.
0: En misschien wil je ook een oude lul op laten aanvragen? Ga dan even naar de website www.romvandesteen.nl. Je bijdrage die wordt zeer op prijs gesteld. We gaan nog een bakje doen. Ik hoop dat je gezellig meedoet. Ga ik ondertussen gelijk drie liedjes voor je draaien. Dan deze van Blue.

0: discussiëren. Als je het aan mij persoonlijk vraagt, vind ik dit een megaster, deze band Sanders. Kill for a Broken Heart.
1: De Muziekfabriek.
0: En ik moet nog even de administratie met je doornemen.
1: Volle kracht. De Muziekfabriek.
0: We hadden ook nog een liedje van The Counting Crows en Vanessa Carlton, Big Yellow Taxi. En we begonnen het rijtje van drie met Bluff en Beter. Ik heb nog een tweetal liedjes voor te gaan in de Muziekfabriek, waaronder deze van Tina Turner, When the Heartache is Over. Gevolgd door Diddy Dirty Money en Skyling Gray en Coming Home. Ik ga je nog een hele fijne dag toe wensen. Ik zou zeggen, maak er nog wat leuks van. Wees een beetje lief voor elkaar. Ik zeg wel weer gegroet.

0: relaxed. En laat je verrassen. Wanneer de muziek je vriend is...
1: Ah, mijn goedoe, laat me niet vragen, weet je.
0: Luister je naar de Muziekfabriek.

0: Het is 11 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTurn Radio. Een openbare school uit de Duitse gemeente Propstein meldt dat de touringcar die bij Wezep op de A28 betrokken raakte bij een ongeval leerlingen van die school vervoerde. Het zou gaan om 54 leerlingen uit de bovenbouw en 4 leerkrachten die onderweg waren naar Parijs. Volgens de school zijn er geen levensbedreigende verwondingen. De touringcar knalde vanochtend op een bestelbus. 7 inzittenden van de touringcar en de bestuurder van de bestelbus moesten naar een ziekenhuis. De A28 blijft in beide richtingen dicht tot na de avondspits. De Duitse scholieren zijn opgevangen in een sporthal in Wezep. De EU trekt per direct 6,1 miljard euro uit voor Oekraïne voor de aanschaf van raketten, munitie en radars. Het bedrag valt onder de lening van 90 miljard euro die vorig jaar was afgesproken. Zodra het land aantoont bij welke liefst Europese defensiebedrijven het geld wordt besteed, geeft de Europese Commissie het bedrag vrij. De aankondiging komt op de 35e onafhankelijkheidsdag van Oekraïne. Nieuw-Zeeland wil nu ook sociale media verbieden onder de 16. De Nieuw-Zeelandse premier Luxon dient hiervoor een wetsvoorstel in. Als de platforms zich niet aan de verplichte leeftijdcheck houden, kunnen ze boetes krijgen van maximaal 10% van hun wereldwijde omzet. Dat schrijft persbureau Reuters. Australië had in december de primeur met een social media verbod voor kinderen onder de 16 jaar. Syrië en Israël hebben in Jordanië met elkaar gesproken voor een wetsvoorstel in. Als de platforms zich niet aan de verplichte leeftijdcheck houden, kunnen ze boetes krijgen van maximaal 10% van hun wereldwijde omzet. Dat schrijft persbureau Reuters. Australië had in december de primeur met een social media verbod voor kinderen onder de 16 jaar. Syrië en Israël hebben in Jordanië met elkaar gesproken over het verminderen van de spanningen na de Israëlische aanvallen op

0: overgoten met alleen in het noorden wat stapelwolken. De maxima schommelen tussen de 20 en 23 graden bij een matige oostenwind. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
2: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
2: The rhythm.
5: The music.
4: The music.
5: Music. Oh, I love stuff.
6: Now, here comes the music.
7: Are you ready?
8: Okay, boys.
9: Here we go.
10: You're listening to
11: iTurn Radio.

leuk. A long time no here, lieve vrienden. Maar gelukkig weer terug op de radio. Waar ook die plaat, ook al stond u dat de dik zo thuis hoort. Wees welkom. Voltooid verleden tijd komen nu. Dit is voor jou de middel.

Lieve Leute van heute, waren we nog wel jong. En wild. Nou ja, goed, wild ben ik nog wel een beetje. En knap, als ik 's morgens in de spiegel kijk, denk ik... Hé, hey, wat staat er aan? Verschrikkelijke knappe vent, weet je wel. Heb je dat ook? Nou, gewoon volhouden. Die positieve gedachten, dan is het. Donna Summer uit 1978 met MacArthur Park. Natuurlijk kwam je haar tegen in the middle of the roadshow. Welkom, waar je ook bevindt, vrienden. Zo meteen een fijne. Van achter de keukengordijnen. Allereerst, first choice. Let's

0: aantal lekkere platen gemaakt hoor. First Choice. Op je radio.
1: Een fijne verraste de keuken.
0: Ken je toevallig Anna Kanteman nog? Nee, nooit van gehoord zeker. Nou, misschien zegt de naam Karin Kentje wat. Blues. Ze deed alles eigenlijk. Ook Nederlands. Luister naar
1: de Middle of the Road Show.

Spanje. Hela Hola, Karin Kent deed het zonder pianola. Het was helemaal solo. Leuk dat ze nog eventjes op een erepodium komt. Dus al met dans je de hele nacht mee, hè? Show, wat een feest der erkenning. Dit is de Middle of the Road Show. Wat een tutteligheid zo allemaal doen. One and one. Nou ja, goed. Hè? Waar is mijn telraam gebleven? Ja, goed. Ik kan het ook niet helpen, maar de plaat kwam al 1974 en...

groep van Amerikaanse origine die als eerste de funk in Nederland introduceerde. Zij worden nu de voordeel op het funkstijl zoals die in de Verenigde Staten ontwikkeld is door James Brown, Sly Stone, bassist Larry Graham en producer Norman Whitfield, American Gypsy, begin jaren 70.

heb ooit nog voor een andere zendpilaar gewerkt, Mi Amigo geloof ik. Ja, hier heb je hem al. Zo, dat was de Gas Hill uit de gouden jaren. Het zijn de plaatjes met de gaatjes en de plaatjes worden voor de schaatjes. In de middel van de roadshow hoor je het mee, hoor.

Er is een op en boven geweest, hè, 1977. Elvis was nog niet onder de grond, of Danny Mirror, beter bekend als Eddie Owens. Dook al de studio in om dit op te nemen. Werd zoiets genoemd als zelfs lijkenpikkerij. Maar goed, het was een tijdsbeeld in 1977. Danny Mirror hoorde je met I Remember Elvis en Presley. En zoals je weet is het inmiddels de roadshow van alles mogelijk. Wees welkom, lieve vrienden. Midnight Oil. Gewoon even lekker downen met deze gasten. Hier zijn ze met Bertha Burning.

0: iTunes Radio. Op jouw maandag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is 12 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTunes Radio. Een openbare school uit de Duitse gemeente Probstheim meldt dat de touringcar die bij Wezep op de A28 betrokken raakte bij een ongeval, leerlingen van die school vervoerde. Het zou gaan om 54 leerlingen uit de bovenbouw en 4 leerkrachten die onderweg waren naar Parijs. Volgens de school zijn er geen levensbedreigende verwondingen. De touringcar knalde vanochtend op een bestelbus. 7 inzittenden van de touringcar en de bestuurder van de bestelbus moesten naar een ziekenhuis. De A28 blijft in beide richtingen dicht tot na de avondspits. De Duitse scholieren zijn opgevangen in een sporthal in Wezep. De EU trekt per direct 6,1 miljard euro uit voor Oekraïne voor de aanschaf van raketten, munitie en radars. Het bedrag valt onder de lening van 90 miljard euro die vorig jaar was afgesproken. Zodra het land aantoont bij welke liefst Europese defensiebedrijven het geld wordt besteed, geeft de Europese Commissie het bedrag vrij. De aankondiging komt op de 35e onafhankelijkheidsdag van Oekraïne. Nieuw-Zeeland wil nu ook sociale media verbieden onder de 16. De Nieuw-Zeelandse premier Luxon dient hiervoor een wetsvoorstel in. Als de platforms zich niet aan de verplichte leeftijdcheck houden, kunnen ze boetes krijgen van maximaal 10% van hun wereldwijde omzet. Dat schrijft persbureau Reuters. Australië had in december de primeur met een social media verbod voor kinderen onder de 16 jaar. Syrië en Israël hebben in Jordanië met elkaar gesproken over het verminderen van de spanningen na de Israëlische aanvallen op Syrisch grondgebied. De VS zouden hebben bemiddeld tussen beide landen. Washington probeert al meer dan een jaar een veiligheidsakkoord te sluiten tussen Israël en de Syrische regering van president Ahmed al-Sharra. Damascus verbrak het contact met Jeruzalem na de recente Israëlische luchtaanval op een Syrische luchtmachtbasis. Het weer. Vanmiddag is het zon overgoten met alleen in het noorden wat stapelwolken. De maxima schommelen tussen de 20 en 23 graden bij een matige oostenwind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
1: Overgoten met alleen in het noorden wat stapelwolken. De maxima schommelen tussen de 20 en 23 graden bij een matige oostenwind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.

Voor zover maakt dat alweer de week goed natuurlijk. Hè. Hele bijzondere goedemiddag. De lunchbreak die is er weer tussen 12 en 1 natuurlijk. En dan eet iedereen. Want ook al is het zomer op je radio, wel, dan moet er toch ook nog gegeten worden natuurlijk. We wonnen deze maandagmiddag met Taylor Swift en Shake It Off. En van harte welkom natuurlijk in de lunchbreak. Dank ook aan onze collega's. Tijd geworden voor Softcell. Hier zijn ze met Tainted Love.

lekkere muziek uit de jaren 80 natuurlijk. En mogen we ook nooit vergeten natuurlijk. De Softcell mannetjes en dit mag hun Tainted Love. Smakelijk eten deze maandagmiddag. En als je pas afstemt wel, stay tuned. Want we hebben nog een heleboel goede muziek hier op jouw fantastische radiostation voor je klaarstaan. Hier is de rare Shannon. En Let the Music Play. Eventjes een remix versie. Ja, inderdaad wel.

weer platen dan vorige week, dacht ik. En het hitstreams van toen, ja inderdaad wel hè. Muziek van Frank Boeien en Kronenburg Park, waar het over allemaal ging over zijn vriendin die toen nog op school gezeten had met hem samen. En dat hij tegenkwam in de prostituee weken van Amsterdam. Daar ging het een klein beetje over. Frank Boeien, deze maandagmorgen, middag. Frank Boeien dus en Kronenburg Park. Hier is Sophia Loves Baxter.

0: bloed liep van die dame af, als ik meevraag natuurlijk. En dat er iemand op de dansvloer kwam, wel, dat was Sophie Alice Baxter natuurlijk. En de murder on the dance floor. Lunchbreken doen we tot 1 uur natuurlijk vanaf de branding van de Noordzee. Ja, vanaf de... Hoe moet je zeggen? Ja, vanaf een bruisende Noordzee. En als je aan tafel zit smakelijk eten, wat zit er op jouw boterhammetje deze middag? Je mag het ons altijd laten weten. Hier is John Denver.
1: Will I

Heerlijke song, beter later dan nooit natuurlijk. Hè. En dan hadden we al Time Bandits en I'm Only Shooting in Love. Ik heb er nog eentje klaarstaan voor het Geertse nieuws van toen. En wat gebeurt er in het Geertse nieuws van toen? Wel, dat hoor je dan wel straks. Moet je mee luisteren natuurlijk, hè, hier naar de lunchbreak. Ik hoop dat je weekend een klein beetje meegevallen is. En dat het de maandag een klein beetje kunnen helpen verlichten voor jou als je moet werken natuurlijk. En als je nog in vakantie bent, wel, dan heb je natuurlijk geluk, zoals vele anderen. Hier is Cyndi Lauper en Time After Time. Tot zo voor het Geertse nieuws.

0: Lunchbreak Breaking News Toen.
1: Zo, het weekend is achter de rug natuurlijk, hè. En we zitten aan het lunchbreak Breaking News van Toen. Deze maandagmiddag, als je aan tafel zit, smakelijk eten. Het Britse duo Nirvana spant op 2 mei 1992 een rechtszaak aan tegen de Amerikaanse groep Nirvana over de rechten op deze naam. Alex Scopelius en Patrick Campbell Lyons treden al sinds 1968 als Nirvana naar buiten. De partijen komen buiten de rechtszaak gelukkig tot een regeling. Hier is Nirvana en dit al met hun Smells Like Teen Spirits.

0: The Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-up van
1: Patrick,
0: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest
0: van de week, het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat. Geniet dus extra van je lunch met The Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.

door die veel naar plagiaat natuurlijk. Hè? Maar het is onze hit voor deze week. Tot en met vrijdag. Bruno Mars en All My Soul. Even dus helemaal terug naar de tijd van de Temptations en dergelijke meer natuurlijk. En dit allemaal hier in de Lunchbreak. Van harte welkom in deel 2 van de Lunchbreak. We gaan ermee starten. Hier zijn de Dolly Dots. And love me just a little bit more. Tot 1 uur ben ik bij jou op de radio. En als je nog aan tafel zit of als je nog aan tafel moet gaan, wel in ieder geval smakelijk eten.

0: Bijna dan ze in die kent. Niet erg hoor. Helemaal niets gekomen uit België natuurlijk. Ze hadden één grote hit. Gus Patin. Patie. En dit allemaal uit haar. Etienne. Je zal maar Etienne heten. Hè?
1: Lunchbreak LP van de week.
0: Onze LP van de week. Hier is hij. De Alan Parsons Project. Heel de week lang onze artiesten van de week. En dit allemaal met hun Eye in the Sky vandaag.

lekker nummer, hè? Inderdaad wel. En morgen weer een nieuw nummer natuurlijk van deze mensen, de Alan Parsons Project. Ze zijn tot en met vrijdag onze artiesten van de week. Kunnen we ze ook een beetje beter leren kennen natuurlijk. Goed, tijd geworden voor deze van Cool and the Gang. Speciaal remixversie. Niet op een maandag zoals deze moet dat kunnen natuurlijk, hè? Inderdaad wel. En hier zijn ze met Get Fresh After the Weekends.

0: Goedemiddag, het is nu 1 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTurn Radio. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland na de parlementsverkiezingen in september 300.000 Russen extra gaat oproepen voor dienst in het Russische leger. In 2027 zouden daar nog 200.000 man bij komen. Rusland zou met die militairen willen proberen om de Oekraïense regio Donetsk in handen te krijgen. Het is vandaag de 35e onafhankelijkheidsdag in Oekraïne. Tal van bevriende leiders zijn bij Zelensky op bezoek om dit te vieren. Noorwegen blijft nieuwe olie- en gasreserves in het Noordpoolgebied aanboren. Dat heeft de Noorse minister voor Energie aangekondigd. Het is aan de EU om te beslissen of ze die olie of dat gas willen kopen. De Europese Unie steunt een verbod op boring in de Barentszzee omdat er grote risico's zijn voor het milieu en het klimaat, maar overweegt deze steun in te trekken. Dit vanwege zorgen rondom energiezekerheid en stijgende energieprijzen door de oorlog in Iran. Het Chinese webwinkelbedrijf Shein gaat per 1 september naar de beurs in Hongkong. Het bedrijf hoopt zo'n 1,5 miljard euro op te halen om te kunnen investeren in verdere groei. Shein heeft eerder tevergeefs geprobeerd een notering te krijgen aan de beurs in New York en Londen. De webwinkel krijgt al jaren kritiek vanwege de schade die het bedrijf aanricht aan mens en milieu. Ook zijn er zorgen over slechte arbeidsomstandigheden. De waarde van Shein werd in 2022 nog op 85 miljard euro geschat. En omroep AvroTros ziet ook in 2027 af van het Eurovisie Songfestival vanwege de deelname van Israël. Het evenement zou niet langer neutraal zijn, omdat een van de deelnemende landen nog steeds in een grootschalig militair conflict is verwikkeld. AvroTros heeft de verantwoordelijkheid voor de Nederlandse deelname aan het Eurovisie Songfestival teruggelegd bij de NPO. Het is nu aan die omroep om te bepalen hoe Nederland verder gaat met het Songfestival. Het weer. Zon overgoten met alleen in het noorden wat stapelwolken. De maxima schommelen tussen de 20 en 23 graden bij een matige oostenwind. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
0: You're listening to
11: iTurn Radio.

0: maandagmiddag. Iets over Henk.
1: Dit is een nieuwe uur Hits en Classics met Benny de Zwart.
0: Ik bedoel de 5 over 1. Ja, zo is het. We begonnen met Amy Winehouse en Rehab. Niet zo goed nieuws, hè? Voor Verstappen. Gisteren in de Zandvoort. Maar ja, straks er meer over.

0: Wat een mooi ding is dit. 1983.
1: I'm gonna make you move.
0: De broers Carlos en José Pérez.
1: So just kick off your shoes.
0: Paris Latino. De Franse groep Bandolero.
1: Get drunk on wine.
0: Als tweede vandaag hier bij iTurn. Tot 2 uur hits en classics. En dat is er zo eentje. Een hitje van Alex Warren.

0: Werd er eentje om nooit te vergeten. Niet omdat Mark Verstappen in de eerste ronde al crashte, maar... En de record aantal bezoekers voor de laatste keer. De Nederlanders Verstappen crashte keihard na één ronde. Het was Lando Norris die de laatste race in Zandvoort won en de trofee uit handen kreeg van koning Willem-Alexander.
1: Rennie de Zwart, klas.

22 over 1 hier bij iTunes. Belinda Carlisle. En Heaven is a Place on Earth. En daarnet hadden we nog de disco stamper uit de jaren 70. Van Barry White. Vooral het nu een onvervalste disco stamper is. Met het nummer oorspronkelijk al in 1956 geschreven. Als country western nummer. Door Peter Radcliffe. Maar pas op, 21 jaar later had er iemand gevonden die het wilde zingen. En dat was Mr. Barry White. Onderweg Brian Ferry. We gaan ook nog Nederlands. En deze. Van Yes. Owner of Lonely Heart. Goedemiddag.

Estien den Hollander. De Nederlandse zangeres van Estien bracht op de mainstage van Pukkelpop een set die alle kanten op ging. Tijdens haar optreden droeg ze haar nummer, of dit nummer, De Diepte, op aan haar overleden tweelingsbroer Emil. En ze nodigde het publiek uit om samen stil te staan bij iedereen die ze missen. Dit was nog bij ons met De Diepe. Onderweg de parelplaat, ook nog Mika en Snap. Is nog deze Brian Ferry, Don't Stop the Dance.

Angela Bofill. Holding Out for Love. Angela was niet de eerste of de enige die dit nummer opnam. Cher introduceerde het nummer oorspronkelijk in 1979 al. Op haar discoalbum The Prisoner. Dit was uit 1981. Angela Bofill. Vandaag 24 augustus, zij jarig. Marcel van Tielt is jarig. Hij wordt er 69. En deze meneer wordt er 78.

zoon van de beroemde filmcomponist Maurice Jarre. Vandaag jarig 78 wordt hij Jean-Michel Jarre. Het Oxygen 4 hier bij ons. Als ooit is een nummer dat ze gebruikten in de videogame Grand Theft Auto. Nummertje 4 ook. Onderweg Supertramp. De nieuwste van Blondish. En U2. Eerst gaan we dansen. Met deze sash. Bijna 2:10. Dit is iTunes Radio. Nog tot 2 uur met hits en classics.

deze maandag. We hadden nog U2 en Pride in the Name of Love. Straks Mark Maas na 2 uur met Maas in de Middag. Ik laat je met de nieuwste. Blondie. How I am feeling op deze maandag. Ja, niet zo denderend. Nieuwe afspraak. Morgen, dan zijn we dinsdag.

0: Goedemiddag, het is nu 2 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTurn Radio. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland na de parlementsverkiezingen in september 300.000 Russen extra gaat oproepen voor dienst in het Russische leger. In 2027 zouden daar nog 200.000 man bij komen. Rusland zou met die militairen willen proberen om de Oekraïense regio Donetsk in handen te krijgen. Het is vandaag de 35e onafhankelijkheidsdag in Oekraïne. Tal van bevriende leiders zijn bij Zelensky op bezoek om dit te vieren. Noorwegen blijft nieuwe olie- en gasreserves in het Noordpoolgebied aanboren. Dat heeft de Noorse minister voor Energie aangekondigd. Het is aan de EU om te beslissen of ze die olie of dat gas willen kopen. De Europese Unie steunt een verbod op boring in de Barentszzee omdat er grote risico's zijn voor het milieu en het klimaat, maar overweegt deze steun in te trekken. Dit vanwege zorgen rondom energiezekerheid en stijgende energieprijzen door de oorlog in Iran. Het Chinese webwinkelbedrijf Shein gaat per 1 september naar de beurs in Hongkong. Het bedrijf hoopt zo'n 1,5 miljard euro op te halen om te kunnen investeren in verdere groei. Shein heeft eerder tevergeefs geprobeerd een notering te krijgen aan de beurs in New York en Londen. De webwinkel krijgt al jaren kritiek vanwege de schade die het bedrijf aanricht aan mens en milieu. Ook zijn er zorgen over slechte arbeidsomstandigheden. De waarde van Shein werd in 2022 nog op 85 miljard euro geschat. En de Amsterdamse sportschoolketen Saints & Stars heeft ruim 300.000 euro aan boetes opgelegd gekregen door de arbeidsinspectie. Het bedrijf nam 25 mensen aan van buiten de Europese Unie zonder de juiste vergunningen. Vorig jaar raakte de keten in opspraak toen de krant Het Parool verslag deed van uitbuiting van Filipijnse en Indonesische schoonmakers. Ze werkten soms 17 uur per dag en moesten hun paspoort inleveren. De rechter beval eerder ook al tot schadevergoeding aan 5 van de schoonmakers. Het weer. Zon overgoten met alleen in het noorden wat stapelwolken. De maxima schommelen tussen de 20 en 23 graden bij een matige oostenwind. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music. Now,
8: are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
0: You're listening to
11: iTurn Radio.

Zo is het even naar de klok van 2 uur geworden op de maandagmiddag. Natuurlijk op iTunes Radio. En zo ook hier in de Maascave voor een aflevering van Maas in de Middag. Mijn naam is Mark. We zijn erbij tussen nu en de klok van 3 uur. Met natuurlijk de lekkerste muziek voor deze maandagmiddag. Van alles en nog wat voor je klaargezet. Voor je het weet is het alweer 3 uur. ABC was officiële eerste plaat. We draaiden Poison Arrow op maandag 24 augustus 2026. Met prachtig mooi weer buiten. Niks te klagen. Heerlijke temperaturen. Weinig wind. Eigenlijk mag het wel zo blijven. Kun je onder andere verwachten qua muziek? Nou, wat dacht je van Duret? Weg, hè? Hij is weg. Nee, daar ben ik weer. De microfoon die leeft weer een eigen leven hier in de Maascave. Daar worden we altijd erg vrolijk van op de maandagmiddag. Duran Duran. Ik ga gewoon door, hoor. Duran Duran komt eraan. En die hebben honger. Muziek van 10cc. Divine staat in de lijst. Doek de mond. Drukwerk. Doe maar. Def Leppard hebben ze er weer in gezet. En we beginnen met... Doe maar. Lekkere meezinger, dacht ik zo voor die maandagmiddag. Even bellen met Helene. Ik wens je ook nog

Hungry Like the Wolf. Het blijft toch lekker meezingen, dacht ik. Zeker op die maandagmiddag. Wat heb ik nog meer voor je in de lijst gezet? Wat dacht je van deze? We gaan gewoon een potje pingpongen met Enrique.

Stop Dragging My Heart Around. Muziek van Stevie Nicks samen met Tom Petty natuurlijk. En die kennen we nog wel samen met zijn Heartbreakers. Heerlijke klank op je maandagmiddag, iTunes Radio. Maas in de middag. Daarvoor deden we even muziek van Enrique. Lang niet gehoord. We draaiden de Ping Pong Song, oftewel Do You Know. We gaan eens even muziek draaien van Nederlandse bodem. Het schijnt dat ze weer binnenkort met een nieuw album op de markt komt. We hebben het over Anouk. Laten we hopen dat daar knijters van hits op staan. Net zoals deze.

uren naar luisteren, toch? Take me home tonight. En dat hoor je allemaal bij Maas in de Middag op iTunes Radio. Leuk dat je erbij bent. We zijn erbij tot een uurtje of drie. Natuurlijk weer van alles en nog wat. We gaan even heel ver terug in de tijd. Nou, ben ik er weer? Ja, ik ben er weer. We gaan misschien van je microfoon, die wil niet echt vandaag. Heb ik het idee? En ik ben er weer weg en ik ben er weer en ik ben weer weg. Johnny Cash gaan we draaien. Tenminste, ik hoop dat jullie mij horen nog. Ja toch, zeker. En we gaan hem draaien hoor. A Solitary Man.

Helmus, zullen we maar zeggen. We hebben het over Davina Michel. We draaiden Skyward. We denken, Mark, wat klink je gek? Ja, de microfoon leeft een eigen leven vandaag. Nou ja, de muziek die maakte er weer een hoop goed. Zullen we maar zeggen. Muziek van Livehouse.

Ja hoor, hij wil echt niet vandaag, hè, die microfoon. Een van de betere platen van Drukwerk. We draaiden lijn 10. Nou ja, het zit er bijna op deze middagshow, zullen we zeggen. We gaan muziek draaien van Three Doors Down. Van een tijdje terug alweer. Het heet Kryptonite.

Het hoort deze van Three Doors Down, we draaien de Crip Tonight. Het zit er op een uurtje maas in de middag met een happerende microfoon. Maak ik volgende week helemaal goed met je. Ik zal even een nieuwe gouden kabel bestellen, denk ik. Ik weet het niet, geen idee. Hij echt niet hoor. We gaan er in ieder geval... Ik doe ermee. Test.

0: Goedemiddag, het is nu 3:00.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTurn Radio. Bij de botsing op de A58 vannacht met een touringcar en een bestelbusje zijn geen dodelijke slachtoffers gevallen. Wel zijn 16 mensen naar het ziekenhuis gebracht, waarvan 3 ernstig gewond. Volgens burgemeester Hazeloop Amsing van de gemeente Oldebroek had het ongeluk, waarbij het bestelbusje in tweeën brak, veel erger kunnen aflopen. Ze spreekt van vele engeltjes op schouders. De bus vervoerde bijna 60 Oostenrijkse scholieren en hun docenten. Het was lang onzeker, maar er komt definitief een museum in het geboortehuis van schrijfster Annie M.G. Schmid. Dat meldt de stichting Bij Annie Thuis. Dankzij een anonieme geldschieter kan het pand in het Zeeuwse Kapelle worden aangekocht. Een inzamelingsactie die afgelopen januari begon kreeg veel bijval, maar het streefbedrag van €550.000 werd niet gehaald. Dankzij de geldschieter nu dus wel. Wanneer het Annie M.G. Schmid Museum opent is nog onbekend. De oceanen hebben afgelopen weekend een recordtemperatuur bereikt, meldt de Europese Weerdienst Copernicus. Door een combinatie van klimaatverandering en het weersverschijnsel El Niño was de temperatuur van het zeeoppervlak zaterdag gemiddeld 21,1 graden. Daarmee zijn de oceanen nu 0,67 graden warmer dan het gemiddelde in de jaren 91 tot 2020. Vermoedelijk stijgen de temperaturen de komende tijd verder, want El Niño wint nog aan kracht voor de kust van Peru. En de Amsterdamse sportschoolketen Saints & Stars heeft ruim €300.000 aan boetes opgelegd gekregen door de arbeidsinspectie. Het bedrijf nam 25 mensen aan van buiten de Europese Unie zonder de juiste vergunningen. Vorig jaar raakte de keten in opspraak toen de krant Het Parool verslag deed van uitbuiting van Filipijnse en Indonesische schoonmakers. Ze werkten soms 17 uur per dag en moesten hun paspoort inleveren. De rechter beval eerder ook al tot schadevergoeding aan 5 van de schoonmakers. Het weer. Zon overgoten met alleen in het noorden wat stapelwolken. De maxima schommelen tussen de 20 en 23 graden bij een matige oostenwind. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio. This is your iTurn Radio.
2: And now on iTurn Radio.
3: Prachtig uit 80.

Dit is iTurn Radio. Kanaal 9102. Wij zijn wat jij hoort.

0: het is nu 4 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTurn Radio. Bij de botsing op de A58 vannacht met een touringcar en een bestelbusje zijn geen dodelijke slachtoffers gevallen. Wel zijn 16 mensen naar het ziekenhuis gebracht, waarvan 3 ernstig gewond. Volgens burgemeester Hazeloop Amsing van de gemeente Oldebroek had het ongeluk, waarbij het bestelbusje in tweeën brak, veel erger kunnen aflopen. Ze spreekt van vele engeltjes op schouders. De bus vervoerde bijna 60 Oostenrijkse scholieren en hun docenten. Het was lang onzeker, maar er komt definitief een museum in het geboortehuis van schrijfster Annie M.G. Schmid. Dat meldt de stichting Bij Annie Thuis. Dankzij een anonieme geldschieter kan het pand in het Zeeuwse Kapelle worden aangekocht. Een inzamelingsactie die afgelopen januari begon kreeg veel bijval, maar het streefbedrag van €550.000 werd niet gehaald. Dankzij de geldschieter nu dus wel. Wanneer het Annie M.G. Schmid Museum opent is nog onbekend. De oceanen hebben afgelopen weekend een recordtemperatuur bereikt, meldt de Europese Weerdienst Copernicus. Door een combinatie van klimaatverandering en het weersverschijnsel El Niño was de temperatuur van het zeeoppervlak zaterdag gemiddeld 21,1 graden. Daarmee zijn de oceanen nu 0,67 graden warmer dan het gemiddelde in de jaren 91 tot 2020. Vermoedelijk stijgen de temperaturen de komende tijd verder, want El Niño wint nog aan kracht voor de kust van Peru. En in Parijs is dit weekend een vrouw bevrijd uit het ondergrondse gangenstelsel van de stad. Ze was een afgesloten gedeelte van de catacombe ingegaan en 6 meter naar beneden gevallen. De brandweer was 2 uur bezig om haar te redden. Inmiddels ligt de vrouw in stabiele toestand in het ziekenhuis. De oude knekelhuizen onder de stad zijn een populaire toeristenbestemming, maar alleen rondlopen is levensgevaarlijk, benadrukt de brandweer nog maar eens. Het weer. Zon overgoten met alleen in het noorden wat stapelwolken. De maxima schommelen tussen de 20 en 23 graden bij een matige oostenwind. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with

0: het is nu 5 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op iTurn Radio. Zeker 11 mensen zijn omgekomen bij een bootongeluk voor de kust van Tunesië. Nog 3 mensen zijn vermist, er is 1 overlevende gevonden. Dat meldt het Britse persbureau Reuters op basis van berichten van de Tunesische Nationale Garde. De boot met migranten vertrok donderdag richting Italië. 26 kilometer uit de kust sloeg de boot om en zonk. Zoekacties zijn in volle gang. De migratieroute vanuit Tunesië naar het Italiaanse eiland Lampedusa is een van de dodelijkste ter wereld. Armenië werkt hard aan de toetreding tot de EU, zegt premier Nikol Pashinyan. Een officieel toetredingsverzoek zou in de maak zijn. Volgens staatspersbureau Armen Press wil het land vanaf 2029 de visumregels met de EU versoepelen. Armenië staat als voormalig Sovjetrepubliek formeel onder bescherming van Rusland, maar beweegt zich steeds meer richting de EU. Het Kremlin reageerde dat Armenië niet tegelijk bij Rusland en de EU kan horen. Meerdere supermarktproducten zijn vorig jaar gekrompen, terwijl de prijs hetzelfde is gebleven. Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat de zogenoemde krimpflatie weliswaar in omvang afneemt, maar nog steeds wordt toegepast op alledaagse boodschappen. Fabrikanten stellen dat zij de receptuur hebben verbeterd of ze wijzen op gestegen prijzen van grondstoffen. De Consumentenbond vindt dat fabrikanten met kleinere verpakkingen prijsstijgingen verbloemen. En in Parijs is dit weekend een vrouw bevrijd uit het ondergrondse gangenstelsel van de stad. Ze was een afgesloten gedeelte van de catacombe ingegaan en 6 meter naar beneden gevallen. De brandweer was 2 uur bezig om haar te redden. Inmiddels ligt de vrouw in stabiele toestand in het ziekenhuis. De oude knekelhuizen onder de stad zijn een populaire toeristenbestemming, maar alleen rondlopen is levensgevaarlijk, benadrukt de brandweer nog maar eens. Het weer, helder en zonnig bij een matige oostenwind. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio,
2: the radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw maandag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenavond, het is nu 6 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTunes Radio. De verdachte die gisteren is aangehouden in verband met de dood van een bewoner van een zorgcentrum in Oorschot is een 26-jarige man uit die plaats. Hij zit vast en wordt door de politie gehoord over zijn mogelijke betrokkenheid. Volgens een anonieme bron van het Brabants Dagblad zou het gaan om een verpleegkundige van het zorgcentrum. De overleden bewoner van woonzorgcentrum Joris Zorg werd vrijdag gevonden en wordt uitgegaan van een niet-natuurlijke dood. Zeker 11 mensen zijn omgekomen bij een bootongeluk voor de kust van Tunesië. Nog 3 mensen zijn vermist, er is 1 overlevende gevonden. Dat meldt het Britse persbureau Reuters op basis van berichten van de Tunesische Nationale Garde. De boot met migranten vertrok donderdag richting Italië. 26 kilometer uit de kust sloeg de boot om en zonk. Zoekacties zijn in volle gang. De migratieroute vanuit Tunesië naar het Italiaanse eiland Lampedusa is een van de dodelijkste ter wereld. Armenië werkt hard aan de toetreding tot de EU, zegt premier Nikol Pashinyan. Een officieel toetredingsverzoek zou in de maak zijn. Volgens staatspersbureau Armen Press wil het land vanaf 2029 de visumregels met de EU versoepelen. Armenië staat als voormalig Sovjetrepubliek formeel onder bescherming van Rusland, maar beweegt zich steeds meer richting de EU. Het Kremlin reageerde dat Armenië niet tegelijk bij Rusland en de EU kan horen. Meerdere supermarktproducten zijn vorig jaar gekrompen, terwijl de prijs hetzelfde is gebleven. Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat de zogenoemde krimpflatie weliswaar in omvang afneemt, maar nog steeds wordt toegepast op alledaagse boodschappen. Fabrikanten stellen dat zij de receptuur hebben verbeterd of ze wijzen op gestegen prijzen van grondstoffen. De Consumentenbond vindt dat fabrikanten met kleinere verpakkingen prijsstijgingen verbloemen. Het weer, helder en zonnig bij een matige oostenwind. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: While the others are talking, we're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with

De Tour de France, die volg ik nu al vele jaren. Met een transistorradiootje op het strand. Met Theo Koma aan mijn oor, zo rolde ik de zomer door. Radiotour klonk toen al door het hele land.

0: Goedenavond, het is nu 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. De begrotingsonderhandelingen zitten volgens pro-leider Klaver muurvast. Volgens hem zijn het kabinet en zijn partij vandaag geen stap dichter bij elkaar gekomen. Klaver vindt dat het kabinet te weinig urgentie laat zien en noemt de aanpak riskant. Want binnen een paar dagen moet er een meerderheid voor de begroting gevonden zijn. Klaver waarschuwt dat er op Prinsjesdag anders mogelijk een begroting ligt zonder meerderheid. En pro steunt die alleen als de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan. Beveiligers op Schiphol leggen morgen en woensdag meerdere keren het werk neer. Dat kan zorgen voor langere rijen bij de veiligheidscontrole. Morgen staken ze 3 keer een kwartier, woensdag 5 keer. Volgens de vakbonden zijn er problemen met de roosters, de pauzes, het verlof en de personeelsbezetting op de luchthaven. Schiphol zegt de gevolgen voor de reizigers zoveel mogelijk te beperken. Maar de vakbonden dreigen met meer acties als de situatie niet verbetert voor de beveiligers op de luchthaven. De Britse politie heeft 12 mensen opgepakt na de dodelijke crash op een snelweg bij Middlesbrough. Daarbij kwamen 5 jongeren en 2 politieagenten om het leven. De jongeren reden met hun auto tegen de rijrichting in en botsten frontaal op een politievoertuig. De politie onderzoekt nu of de crash verband houdt met een gevaarlijke TikTok-challenge, waarbij deelnemers bewust tegen het verkeer inrijden op een snelweg. De arrestanten worden verdacht van betrokkenheid bij een criminele organisatie. En Iran heeft grote brandstoftekorten nu de Verenigde Staten de import van benzine steeds moeilijker maken. In Teheran staan al lange rijen bij tankstations uit angst voor hogere prijzen. Veel automobilisten tanken daarom al voordat hun tank half leeg is. Volgens een hoge energiefunctionaris is er een dagelijks tekort van 14 tot 15 miljoen liter benzine in Iran. Dat komt door de grote vraag, de oorlogsschade en de veranderingen in de overheidsbegroting. De VS noemt het grootste financiële offensief ooit tegen een tegenstander. Het weer, opklaringen en vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht is het zo'n 9 graden in Groningen en 14 in Zeeland bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen blijft het vrijwel droog met flink wat zon bij 23 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

Ja, vrouwtje, daar zitten we dan. Gij en ik samen op de bank. We gaan er een gezellige avond van maken. Ik heb vanmiddag bij de site tussen de paar pakken wijn gehad. En de kersen staan al te branden op

med romantisk avond kan vara. De friteus is al aan. En we zullen zo bieten een paar frikandellen in gaan gooien. Het is een Philips. Dat is 6000 watt. Dus dat wil wel bakken, ja. En de gordijnen zijn dicht. Ja, ik had eens nog lamellen zullen vatten. Maar die zijn zo'n gemak zuiver te houden. En de cv staat op 10. Ik heb een hoog rendement combi-keutel, dus je zult geen kou hebben. En als je te warm krijgt, dan trekt de mouw wel uit, waar? Ja, vrouwtje. Ik heb lang op deze avond gewacht.

de stereo is te lang met romantische muziek. De nieuwste van Barry Whitemans. Ken je die? Nee. Ja. Met een paar speakers van 300 watt continu vermogen en een pieken van 500. Als ik ga kijken op de frikandel naar Klaas. Of had er liever iets anders? En een tosti of iets? Of een Mexicano? Of een bocado met remoulade saus? Ja, zeg het maar. Hoi. Ik heb ook een waterbed met een inhoud van 750 liter en een rendement van 495 kW met MDR ombouw. Dus als je ze wel eens in hebt. Waar zei je? Ja, het is inderdaad al laat. Ja. Oh ja. Ja, ja, ja. Hoi. Wat je gehad? Trek dan de deur goed achter hoe dicht. Anders ga ik het alarm aan.

grote stap heb jij genomen. Maar ik kan haast niet meer slapen en word gek bij de gedachten

You're listening to iTurn Radio.

0: Goedenavond, het is nu 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. De Verenigde Staten starten een grote economische aanval op Iran, zegt financiënminister Bessent. Washington wil Teheran financieel isoleren en zo voorkomen dat het land een kernwapen ontwikkelt. De nieuwe sancties richten zich onder meer op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Ook landen en bedrijven die Iran financieel helpen kunnen Amerikaanse sancties krijgen, inclusief China. Volgens Bessent wordt de campagne verder opgevoerd totdat Iran totaal economisch geïsoleerd is. De begrotingsonderhandelingen zitten volgens pro-leider Klaver muurvast. Volgens hem zijn het kabinet en zijn partij vandaag geen stap dichter bij elkaar gekomen. Klaver vindt dat het kabinet te weinig urgentie laat zien en noemt de aanpak riskant. Want binnen een paar dagen moet er een meerderheid voor de begroting gevonden zijn. Klaver waarschuwt dat er op Prinsjesdag anders mogelijk een begroting ligt zonder meerderheid. En pro steunt die alleen als de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan. Beveiligers op Schiphol leggen morgen en woensdag meerdere keren het werk neer. Dat kan zorgen voor langere rijen bij de veiligheidscontrole. Morgen staken ze 3 keer een kwartier, woensdag 5 keer. Volgens de vakbonden zijn er problemen met de roosters, de pauzes, het verlof en de personeelsbezetting op de luchthaven. Schiphol zegt de gevolgen voor de reizigers zoveel mogelijk te beperken. Maar de vakbonden dreigen met meer acties als de situatie niet verbetert voor de beveiligers op de luchthaven. En de Britse politie heeft 12 mensen opgepakt na de dodelijke crash op een snelweg bij Middlesbrough. Daarbij kwamen 5 jongeren en 2 politieagenten om het leven. De jongeren reden met hun auto tegen de rijrichting in en botsten frontaal op een politievoertuig. De politie onderzoekt nu of de crash verband houdt met een gevaarlijke TikTok-challenge, waarbij deelnemers bewust tegen het verkeer inrijden op een snelweg. De arrestanten worden verdacht van betrokkenheid bij een criminele organisatie. Het weer, opklaringen en vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht is het zo'n 9 graden in Groningen en 14 in Zeeland, bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen blijft het vrijwel droog met flink wat zon bij 23 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: iTurn Radio.
0: Tim Nieuwenhuis in de avond.
3: Get ready.
2: iTurn Radio.

de eerste plaat met Pie for the Eyes. Een andere hit van het album zouden wel hits worden, zoals I Can Go For That, No Can Do. Laatste plaat trouwens vorige week bij Tim in de avond. Of Tim in de avond niet. Bij Tim in tijd. En de laatste plaat bij Tim in tijd is altijd de eerste bij Tim in de avond. Zo moet ik dat heel goed zeggen. Pie for the Eyes dus van Daryl Hall en John Oates. Tot 10 uur Tim in de avond hier op iTunes Radio. Met mooie muziek straks van Jennifer Lopez, van Mac en Katie Kusoon. Welkom, als ik op de lijst staan ook nog de parelplaat van week 35 komt voorbij. En zo tegen 8:15 doen we weer een mooie top 3. En ik kan je vast verklappen dat het ergens in het begin van de jaren 90 is. 3 best verkochte platen van week 35, maar welk jaar?

smaak is goed. En dit is Bruno Mars natuurlijk met On My Soul. En daarvoor draaiden we ook nog in 1978. Goldie met Making Up Again. Hier op iTunes Radio. Bij Tim in de avond. Jennifer Lopez. Welk jaar zou dat geweest zijn? Volgens mij 2005.

s'avonds op uw radio. Ja, sorry, ik was even koffie aan het zetten. Was even vergeten dat doorstartpeltje te zetten, maar ja.

We hebben ook nog een andere fijne plaats, waarvan ik even vergeten ben wat we daarvoor gedraaid hebben. Ja, Jennifer Lopez hebben we gedraaid, in 2001 hebben we even voor je opgezocht. Erg fijn uit de jaren 70, begin jaren 70. Mac en Katie Couzoon. En Sing Along.

0: In de tipparade, hoogste bereikte positie nummer 2 en daarna roemloos in de uitverkoopbak voor 3,95 €. Fijne parelplaat dus van Angela Beauville, Holding Out for Love. Kijk even op de Nederlandse snelwegen, staan geen noemenswaardige files, dus we kunnen gelijk stellen dat we kan trappen met je hok.
1: Maandag
2: in Nieuwhuis in de avond.

Sound zat erachter. Zo 1980 nog een hitje scoren met Cars. En dit onder de naam The Tubular Army, Our Friends Electric. En daarvoor gedraaid It Don't Matter To Me van Phil Collins. En van de jaren 70 gaan we terug naar 1969 met dit fijne bandje.

1987. En je zou kunnen kennen uit Ace natuurlijk met How Long. En uit Mike and the Mechanics en die vele solo hits die hij had. En natuurlijk ook bij Squeeze, daar zong hij ook een paar aardige liedjes in. Wat voor een is tijd voor de top 3. En dit keer gaan we terug naar een hitlijst van 24 augustus 19 puntje puntje. Gauw de top 10 even doornemen. Op nummer 10 volgende week op 12 in de vierde week de beginning van Seal. 9 bleef stationair op 9 staan in de vijfde week. Dance Tango Mago van Kaoma, helemaal vergeten. 8 vorige week op 7 in de zevende week. You Could Be Mine van Guns N' Roses. 7 vorige week op 3. In de 20ste week Driver Seat, jawel, in de re-entry. Nummer 6 stond Bellamy van de, of Bellamy van de Gypsy Kings. Bleef stationair op 6 staan in de vijfde week. Op 4 een ander Carazon plaatje. Vorige week op 4 in de negende week. Burbujas de Amor van Juan Luz Guerra en Forty Pont Forty. Op 4 Sammy and Angel van Scorpions. Vorige week nog op 5 in de zesde week. En nummer 3 stond deze fijne plaat.

0: Wekenlang stond hij op 1. En zo heette het Bryan Adams vorige week al op 1 in de 7e week met Everything I Do It For You uit de film Robin Hood, The Prince of Thieves. Nummer 2 stond de derde koffer, de eerste was van Third World in 1979 en dit kwam uit 1991. Heavy D and the Boys, Now That We Found Love, nummer 3, Always There. Van onze grote vrienden van Incognito samen met Jocelyn Brown. En volgende week doen we weer een top 3 rond 8:15. Kan altijd de jaren 80 zijn. Jaren 90 is altijd een optie. Blijkt maar weer. Zelfs de zero schuur weer niet. Zometeen deel 2 van deze mooie show.
1: Goedenavond, het is nu 9 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. De Verenigde Staten starten een grote economische aanval op Iran, zegt financiënminister Bessent. Washington wil Teheran financieel isoleren en zo voorkomen dat het land een kernwapen ontwikkelt. De nieuwe sancties richten zich onder meer op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Ook landen en bedrijven die Iran financieel helpen kunnen Amerikaanse sancties krijgen, inclusief China. Volgens Bessent wordt de campagne verder opgevoerd totdat Iran totaal economisch geïsoleerd is. De begrotingsonderhandelingen zitten volgens pro-leider Klaver muurvast. Volgens hem zijn het kabinet en zijn partij vandaag geen stap dichter bij elkaar gekomen. Klaver vindt dat het kabinet te weinig urgentie laat zien en noemt de aanpak riskant. Want binnen een paar dagen moet er een meerderheid voor de begroting gevonden zijn. Klaver waarschuwt dat er op Prinsjesdag anders mogelijk een begroting ligt zonder meerderheid. En pro steunt die alleen als de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan. Beveiligers op Schiphol leggen morgen en woensdag meerdere keren het werk neer. Dat kan zorgen voor langere rijen bij de veiligheidscontrole. Morgen staken ze 3 keer een kwartier, woensdag 5 keer. Volgens de vakbonden zijn er problemen met de roosters, de pauzes, het verlof en de personeelsbezetting op de luchthaven. Schiphol zegt de gevolgen voor de reizigers zoveel mogelijk te beperken. Maar de vakbonden dreigen met meer acties als de situatie niet verbetert voor de beveiligers op de luchthaven. En de Britse politie heeft 12 mensen opgepakt na de dodelijke crash op een snelweg bij Middlesbrough. Daarbij kwamen 5 jongeren en 2 politieagenten om het leven. De jongeren reden met hun auto tegen de rijrichting in en botsten frontaal op een politievoertuig. De politie onderzoekt nu of de crash verband houdt met een gevaarlijke TikTok-challenge, waarbij deelnemers bewust tegen het verkeer inrijden op een snelweg. De arrestanten worden verdacht van betrokkenheid bij een criminele organisatie. Het weer, opklaringen en vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht is het zo'n 9 graden in Groningen en 14 in Zeeland, bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen blijft het vrijwel droog met flink wat zon bij 23 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio. iTurn Radio.

0: de zomer van 1981. Kirsty MacColl, zo heet ze inderdaad. Met There's a Guy Walks Down the Chip Shop, Swears He Self Is. En als je dat in één adem kan uitspreken, dan schijn je volgens kennis een echte DJ te zijn. Mijn liedje hoor je niet zo vaak op de Nederlandse radio, Kirsty MacColl, dus ik ga hem niet nog een keer herhalen hoor. Mag je nog een mooie, leuke of fijne muzikale suggestie hebben, kan dat via 010-744-9102. Of via de website van iTurn Radio. We kijken weer even in het dikke schriftje van mijn moeder voor een favoriete plaat van haar. En we komen op een plaat uit die twee keer in hit was geweest. De eerste keer in 1976 heel kort en daarna in de zomer van 78 heel lang. En je hoorde hem regelmatig bij Radio Tour de France voorbij komen. En we gaan draaien Shake met You Know I Love You. En in het Frans heet aan Touché, Je T'aime.
1: iTunes Radio draait ook jouw favoriete muziek.

Mundi. Nou, zo heet hij volgens mij hoor. Met Que Pasa, Mimo Popnai. En ik kom uit de jaren 90. Hoor je nooit meer. Zomerplaat van 1991. Van Dennis

0: We hebben eventjes gedraaid. Want vroeger zat er iemand voor mij die draaide dit eens in de 4 weken. Waarschijnlijk aan gebrek aan enige muziekverzameling. Dus ik denk, laat ik hem nog een keertje draaien. De 1980, of in de origineels van Jimmy Cliff natuurlijk. En je hoorde Joe Jackson met The Hard Day Come. Een van de favoriete platen van Tim Schuifmaat bleek net op de chat, geloof ik. Kijk even op de Nederlandse snelwegen. Volgens mij staat er helemaal niks. Een hele rij afsluitingen, nou, die ga ik allemaal niet noemen. Maar dan ben ik om 10:30 nog bezig. Doe ik er nog een keertje op F5 of er nog iets bijgekomen is. Ik denk het haast van niet, dus je kunt genoegelijk stellen dat je kan trappen met je hok.
1: Maandag.
2: Tim Nieuwenhuis in de avond.

0: Lowdown en de Lido Shuffle natuurlijk. En deze stond daar ook op. En het heette It's Over, maar het is gelukkig nog niet het geval. Nog iets minder dan een half uur hebben we nog een mooie muziek te draaien. Verzoekje van Berin. Zo'n plaat horen van de Rolling Stones uit de jaren 60. En natuurlijk gaan we draaien Caesar Rainbow.
1: iTunes Radio draait ook jouw favoriete muziek.
2: The Rolling Stones.

Oorspronkelijk was het een hit in 1967 in Amerika, maar in 1972 was het een hit in Nederland. En de man schreef vele teksten, onder andere voor Diana Ross en de Supremes, Are Living in Shame, onder andere, en No Love Child. Hij had zelf ook hits met inderdaad deze dus, There's a Ghost in My House, Got to See James, Indiana Wants Me.

bekken. Bakherrie wou ik zeggen. Kom ik dan weer een harry uit? Nou ja. Een verruimte bespreking zullen we maar zeggen. Maar wel een goede in de laatste. 2006 trouwens. 19.

zoeken. We begonnen met Private Eyes van Daryl Hall en John Oates. Had ik natuurlijk iets met Private Investigations kunnen draaien, maar ja, dat is geen goede starter. My Eyes Adore You van Frankie Valli had ook nog gekund. Of Can't Take My Eyes Off of You. Ja, is toch wat anders geworden. En over 30 seconden dan weet je wat je morgen als eerste plaat hoort. Met Timmy tijd het allemaal rond 3 minuten over 9 tot middernacht. En daarna weet je nog niks, zegt hij altijd. Heeft ook helemaal gelijk in. Maar ik heb toch voor een plaat uit de jaren 80 gekozen, uit 1989 om precies te zijn. En nog eventjes, dan drukken we op de startknop en dan

0: Goedenavond, het is nu 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. In Den Bosch konden inwoners zich vanavond uitspreken over de geplande asielopvang in Engelen. De gemeente wil vanaf volgend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau. De plannen zorgen al maanden voor onrust en felle protesten in het Brabantse dorp. Eerder ging bij de beoogde opvanglocatie een explosief af en werden huizen beklad. Afgelopen avond hebben 31 aangemelde inwoners hun zorgen of steun uitgesproken. Maar alle inwoners kunnen schriftelijk hun mening laten weten. Saoedi-Arabië wil 6 miljard euro gaan investeren in 3 grote pretparken vlakbij Parijs. Dat meldt de Franse president Macron na een akkoord met de Saoedische investeringsgroep Qiddiya. Het project moet uitgroeien tot een van de grootste pretparkprojecten van Europa. De 3 parken zouden samen meer dan 20.000 banen opleveren. Een van die parken krijgt mogelijk een manga-thema. Het idee voor dat manga-park ontstond nadat Macron en de Saoedische kroonprins hun gezamenlijke liefde ervoor ontdekten. Spanje vraagt de Europese Unie om extra geld voor de migratiecrisis in Ceuta. In die Spaanse exclave verblijven nog altijd duizenden migranten, onder wie veel minderjarigen. Zij kwamen eind juli vanuit Marokko het gebied binnen, samen met tienduizenden anderen. Het grootste deel van hen is inmiddels vertrokken, maar duizenden mensen zijn dus nog in Ceuta. Het extra EU-geld moet worden gebruikt voor opvang en het versterken van de grens. De Europese Commissie zegt de aanvraag snel te beoordelen. En Rijkswaterstaat heeft vorige week 215 boetes uitgedeeld aan vrachtwagenchauffeurs en touringcarbestuurders die het verbod negeerden op de Merwedebrug in de A27. De boetes van €500 per stuk werden tijdens een speciale controle uitgedeeld. Sinds juli mogen touringcars en zware vrachtwagens niet meer over de verzwakte brug bij Gorkum rijden. Vooral bestuurders met buitenlandse kentekens negeren het verbod nog. De cameracontroles gaan door, net als het onaangekondigd controleren. Het weer, opklaringen en vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht is het zo'n 9 graden in Groningen en 14 in Zeeland, bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen blijft het vrijwel droog met flink wat zon bij 23 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Everything I want to hear.
3: You're listening to the Ricky Tunson Show. Here on iTurn Radio.

0: 1983 van de LP Rise. Je hoorde René en Angela met Banging the Boogie.
1: This is the Ricky Thompson Show with old school grooves and funky disco. It's back to the old school.
0: Een hele goede avond. Welkom bij een nieuwe Ricky Thompson Show. In de komende twee laatste uurtjes van deze iTunes-avond gaan we weer terug naar mijn schooltijd van de jaren 70 en 80. Back to the old school funky grooves en funky disco. Met muziek van onder andere The Commodores, Gene Chandler, Oliver Cheatham en Lakeside. Nu eerst een 12-inch van The Grangers. Het is helaas bij 1 12-inch gebleven. En dit is Shine Your Light uit 1981. Enjoy the show!

De Gebroeders Granger uit 1981. Je hoorde de 12 inch van Shine Your Light. En vanavond in deze Back to the Old School zeker ook weer wat old school grooves en disco uit de top 40 van destijds. Bijvoorbeeld deze van de Commodores. Hoogste positie was nummer 19 in 1978. Brick House hier bij iTunes Radio.

0: school days of the 70s and 80s with Ricky Tonson here on iTurn Radio.
1: Je hoorde de formatie Mars met een Z op het einde. Het kwam van een bootleg met op de ene kant Dynasty met Do Me Right en op de andere kant dit Move It and Groove It uit 1982. Hey, straks High Gloss en Atlantis. Nu Evelyn Champagne King. Dit is I'm in Love 1981.

Bring the House Down. Je hoorde uit 1982 de formatie Delegation. Je weet wel van Put a Little Love on Me en Heartache Number 9. En daarvoor Evelyn Champagne King, I'm in Love. En dit is de man die naar mijn idee in de jaren 80 de Roland TR-303 flink in de spotlights had gezet met zijn ballads en slow jams. Nu een uptempo. Dit is Freddie Jackson.

Gene Chandler, 1979. Je hoorde When You're Number One. Het tweede nummer van kant 1 van de gelijknamige LP. En daarvoor Freddie Jackson met He'll Never Love You.

Productie van Royal Bayan, oftewel Royal Jackson. En hij was ooit gitarist bij Kool & The Gang. Hij was de oprichter van de formatie Forecast. Je weet wel van de Happy Days. En dit was zijn project Atlantis. Keep on moving and grooving uit 1982. Straks Starpoint, nu eerst High Gloss hier bij iTunes Radio.

Never Know, die ken je uit 1981. En dit was van dezelfde LP High Gloss met Totally Yours uit 1981. We gaan naar de laatste van dit uur. Starpoint, de dubversie van Restless uit 1985. Heet het straks, na het nieuws.

0: iTurn Radio. Op jouw maandag. iTurn Radio. Goedenavond, het is nu 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Israël dreigt de aanvallen op Gaza verder op te voeren vanwege vliegers, ballonnen en drones bij de grens. Volgens Israël waren de objecten op zo'n 800 meter van de grens te zien. De vliegers hadden geen explosieven aan boord en vormden volgens het Israëlische leger ook geen gevaar. Maar defensieminister Katz zegt dat er nul tolerantie is. Hij kondigt harde maatregelen aan. Hamas ontkent elke verantwoordelijkheid en zegt dat Israël de vliegers van kinderen gebruikt als voorwendsel voor nieuwe luchtaanvallen. Ongeveer 100 mensen zijn afgelopen avond naar het gemeentehuis in Den Bosch gekomen voor een bijeenkomst over de asielopvang in Engelen. Daar konden inwoners hun mening geven over de geplande opvang volgend jaar van 50 minderjarige asielzoekers in een oud politiebureau. 31 mensen spraken de gemeenteraad toe, zo'n 70 anderen volgden vanuit de hal de bijeenkomst. Tegenstanders uiten kritiek op de manier waarop de gemeente de plannen heeft aangepakt. Het definitieve besluit volgt op 16 september. Iran zegt klaar te zijn voor de nieuwe Amerikaanse sancties en heeft naar eigen zeggen al een plan voor de komende 2 jaar. De Amerikaanse minister van Economische Zaken zegt dat het land al langer rekening houdt met de Amerikaanse maatregelen. Volgens hem hebben eerdere Amerikaanse pogingen om Iran onder druk te zetten steeds gefaald. De VS willen Iran nu economisch verder isoleren en andere landen met sancties dwingen om de handel met het land te stoppen. De campagne heet een economische D-Day te zijn. En Rijkswaterstaat heeft vorige week 215 boetes uitgedeeld aan vrachtwagenchauffeurs en touringcarbestuurders die het verbod negeerden op de Merwedebrug in de A27. De boetes van €500 per stuk werden tijdens een speciale controle uitgedeeld. Sinds juli mogen touringcars en zware vrachtwagens niet meer over de verzwakte brug bij Gorkum rijden. Vooral bestuurders met buitenlandse kentekens negeren het verbod nog. De cameracontroles gaan door, net als het onaangekondigd controleren. Het weer, opklaringen en vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht is het zo'n 9 graden in Groningen en 14 in Zeeland, bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen blijft het vrijwel droog met flink wat zon bij 23 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.

0: We're going back to the school days of the 70s and 80s with Ricky Tonson here on iTurn Radio.
1: Welkom terug, het tweede uur van de Ricky Tonson Show, Back to the Old School. Ik beloof die old school grooves en disco die destijds in de top 40 hebben gestaan. Je hoorde Gwen McRae met Keep the Fire Burning. Hoogste positie was nummer 18 in 1982. En verder komende uur muziek van onder andere Shalimar, Lakeside en Oliver Cheatham. Nu Goldie Alexander uit 1981.

Ik had het natuurlijk even nagekeken, maar deze van Goldie Alexander bleek helemaal niet in de top 40 te hebben gestaan. Wel in de tipparade. Even kijken, in 1982. Hoogste positie, nummer 16.

En Sterling 1982, je hoorde Can I Be With You Tonight, geschreven en geproduceerd door Tito Jackson, je weet wel van de Jacksons. En daarvoor hoorde je Lakeside, het Fantastic Voyage, hoogste positie in de top 40, was nummer 12 in 1981. Dat brengt ons bij de 12 inch Just To Be With You van Oliver Cheatham. Geschreven door Al Hudson uit 1983.

De eerste van in totaal 3 12 inches die ze hebben uitgebracht. Je hoorde Body Music van het project One on One uit 1981. En daarvoor Oliver Cheatham met Just to Be With You.

Van of het Sam Records label hoor je het project Creamsicle. En dat ook maar één 12-inch single had uitgebracht. Uit 1982, de lange versie van Hold On. En dat brengt ons bij de laatste plaat van vanavond. Weer bedankt voor het luisteren. En dit is niemand minder dan Karen Young. Je weet wel van Hot Shot. Dit is You Don't Know What You Got. Hey, tot volgende week.

0: Dinsdag. Goedenacht, het is nu 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Een tornado heeft in Zuid-Frankrijk flinke schade aangericht en 26 personen verwond. 5 van hen moesten naar het ziekenhuis, 2 mensen worden nog vermist. Zij liggen mogelijk onder het puin van een ingestort huis in het dorp Poma. Daar zijn ongeveer 100 huizen beschadigd. Voor getroffen bewoners zijn opvangcentra ingericht en het Rode Kruis helpt mee. Ook in de omgeving zorgt het noodweer voor stroomstoringen en grote problemen in het vliegverkeer. Israël dreigt de aanvallen op Gaza verder op te voeren vanwege vliegers, ballonnen en drones bij de grens. Volgens Israël waren de objecten op zo'n 800 meter van de grens te zien. De vliegers hadden geen explosieven aan boord en vormden volgens het Israëlische leger ook geen gevaar. Maar defensieminister Katz zegt dat er nul tolerantie is. Hij kondigt harde maatregelen aan. Hamas ontkent elke verantwoordelijkheid en zegt dat Israël de vliegers van kinderen gebruikt als voorwendsel voor nieuwe luchtaanvallen. Iran zegt klaar te zijn voor de nieuwe Amerikaanse sancties en heeft naar eigen zeggen al een plan voor de komende 2 jaar. De Amerikaanse minister van Economische Zaken zegt dat het land al langer rekening houdt met de Amerikaanse maatregelen. Volgens hem hebben eerdere Amerikaanse pogingen om Iran onder druk te zetten steeds gefaald. De VS willen Iran nu economisch verder isoleren en andere landen met sancties dwingen om de handel met het land te stoppen. De campagne heet een economische D-Day te zijn. En de toegangscontrole in Nederlandse voetbalstadions moet beter om vuurwerk op de tribunes tegen te gaan. Dat adviseert het onafhankelijke auditteam Voetbal en Veiligheid. Het team denkt onder meer aan scanpoorten, handscanners en slimme camera's. Ook personeel, leveranciers en ruimtes in de stadions moeten beter worden gecontroleerd. Volgens het rapport is er nu te weinig goede samenwerking en duidelijke regie. Ook moeten gezichtsbedekking en grote doeken worden aangepakt, omdat de daders nu vrijwel onherkenbaar blijven. Het weer, het is overal droog bij zo'n 9 graden in Groningen en 14 in Zeeland en een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag is het vrijwel droog met flink wat zon bij 23 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio. This is your iTurn Radio.
2: And now on iTurn Radio.
3: iTurn, all hits, all the time.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Een tornado heeft in Zuid-Frankrijk flinke schade aangericht en 26 personen verwond. 5 van hen moesten naar het ziekenhuis, 2 mensen worden nog vermist. Zij liggen mogelijk onder het puin van een ingestort huis in het dorp Poma. Daar zijn ongeveer 100 huizen beschadigd. Voor getroffen bewoners zijn opvangcentra ingericht en het Rode Kruis helpt mee. Ook in de omgeving zorgt het noodweer voor stroomstoringen en grote problemen in het vliegverkeer. Israël dreigt de aanvallen op Gaza verder op te voeren vanwege vliegers, ballonnen en drones bij de grens. Volgens Israël waren de objecten op zo'n 800 meter van de grens te zien. De vliegers hadden geen explosieven aan boord en vormden volgens het Israëlische leger ook geen gevaar. Maar defensieminister Katz zegt dat er nul tolerantie is. Hij kondigt harde maatregelen aan. Hamas ontkent elke verantwoordelijkheid en zegt dat Israël de vliegers van kinderen gebruikt als voorwendsel voor nieuwe luchtaanvallen. Iran zegt klaar te zijn voor de nieuwe Amerikaanse sancties en heeft naar eigen zeggen al een plan voor de komende 2 jaar. De Amerikaanse minister van Economische Zaken zegt dat het land al langer rekening houdt met de Amerikaanse maatregelen. Volgens hem hebben eerdere Amerikaanse pogingen om Iran onder druk te zetten steeds gefaald. De VS willen Iran nu economisch verder isoleren en andere landen met sancties dwingen om de handel met het land te stoppen. De campagne heet een economische D-Day te zijn. En de toegangscontrole in Nederlandse voetbalstadions moet beter om vuurwerk op de tribunes tegen te gaan. Dat adviseert het onafhankelijke auditteam Voetbal en Veiligheid. Het team denkt onder meer aan scanpoorten, handscanners en slimme camera's. Ook personeel, leveranciers en ruimtes in de stadions moeten beter worden gecontroleerd. Volgens het rapport is er nu te weinig goede samenwerking en duidelijke regie. Ook moeten gezichtsbedekking en grote doeken worden aangepakt, omdat de daders nu vrijwel onherkenbaar blijven. Het weer, het is overal droog bij zo'n 9 graden in Groningen en 14 in Zeeland en een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag is het vrijwel droog met flink wat zon bij 23 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenacht, het is nu 2:00.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Een tornado heeft in Zuid-Frankrijk flinke schade aangericht en 26 personen verwond. 5 van hen moesten naar het ziekenhuis, 2 mensen worden nog vermist. Zij liggen mogelijk onder het puin van een ingestort huis in het dorp Poma. Daar zijn ongeveer 100 huizen beschadigd. Voor getroffen bewoners zijn opvangcentra ingericht en het Rode Kruis helpt mee. Ook in de omgeving zorgt het noodweer voor stroomstoringen en grote problemen in het vliegverkeer. Israël dreigt de aanvallen op Gaza verder op te voeren vanwege vliegers, ballonnen en drones bij de grens. Volgens Israël waren de objecten op zo'n 800 meter van de grens te zien. De vliegers hadden geen explosieven aan boord en vormden volgens het Israëlische leger ook geen gevaar. Maar defensieminister Katz zegt dat er nul tolerantie is. Hij kondigt harde maatregelen aan. Hamas ontkent elke verantwoordelijkheid en zegt dat Israël de vliegers van kinderen gebruikt als voorwendsel voor nieuwe luchtaanvallen. Iran zegt klaar te zijn voor de nieuwe Amerikaanse sancties en heeft naar eigen zeggen al een plan voor de komende 2 jaar. De Amerikaanse minister van Economische Zaken zegt dat het land al langer rekening houdt met de Amerikaanse maatregelen. Volgens hem hebben eerdere Amerikaanse pogingen om Iran onder druk te zetten steeds gefaald. De VS willen Iran nu economisch verder isoleren en andere landen met sancties dwingen om de handel met het land te stoppen. De campagne heet een economische D-Day te zijn. En de toegangscontrole in Nederlandse voetbalstadions moet beter om vuurwerk op de tribunes tegen te gaan. Dat adviseert het onafhankelijke auditteam Voetbal en Veiligheid. Het team denkt onder meer aan scanpoorten, handscanners en slimme camera's. Ook personeel, leveranciers en ruimtes in de stadions moeten beter worden gecontroleerd. Volgens het rapport is er nu te weinig goede samenwerking en duidelijke regie. Ook moeten gezichtsbedekking en grote doeken worden aangepakt, omdat de daders nu vrijwel onherkenbaar blijven. Het weer, het is overal droog bij zo'n 9 graden in Groningen en 14 in Zeeland en een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag is het vrijwel droog met flink wat zon bij 23 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: We're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.